met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Eminem Hits.
1: Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minima rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

Het is 4 uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio, op de grens tussen Nepal en Tibet, waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist, reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken en warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO-koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terecht staan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
1: Op 14 augustus, rond 12:45 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsledam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertienis.be. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 6 uur. VRT Nieuws.
1: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat de leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven. Dat zegt onderwijsexperte Mieke Gos.
2: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen, vlot kunnen spellen. Alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
1: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand en het is dus ook niet zeker of dat ook klopt. In Nepal in Azië zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen in de grensregio met Tibet. Daar zijn aan Chinese kant in Tibet al 3 doden geteld. In Nepal 160 doden. Veel mensen zijn ook nog dus vermist. In Nepal zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken zegt dat ze al met 3 van hen nog geen contact hebben gehad. De zware overstromingen daar zouden zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dan nog dit. Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Hij zet zijn carrière bij Defensie verder en zal hij ook onder meer ook bij dienst de opleiding tot parocommando volgen. En we krijgen een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en ook vanavond opnieuw regen. Het wordt wel warm vandaag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm wel, bij zo'n 23 graden. En dan krijgen we afwisselend zon en regen. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mannekes.
5: Bombeet. Die zijn augustus, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè.
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen. En, zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
8: Dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
16: Hé, maar die lust die ook, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: M&M Hits.
18: Het is 7 uur.
17: VRT Nieuws.
19: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort wel minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de derde kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Want nu ziet zorgcoördinator Serena uit Assen dat sommige kinderen zonder de juiste basisvaardigheden in het eerste leerjaar beginnen.
20: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterscholier is om te spelen en dat pas het echte leren en het echte werken, dat dat maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn. En dan gaat het over een werkje maken, mooi aan de tafel kunnen zitten, gericht kunnen luisteren, die zaken. En daar wordt in een derde kleuterklas heel hard aan gewerkt.
19: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parquet van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand en het is dus niet zeker of dat dus ook klopt. Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die zeker 5 maanden per jaar hittestress ervaren. Veel meer dan ouderen dat doen. Hittestress betekent dat je lichaam moeite heeft met afkoelen en waardoor je ook kan uitdrogen. Dat zegt klimaatexpert Wim Thierry.
21: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
19: In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 160 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers. In het gebied zijn ook veel toeristen en ook Belgen. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. De zware overstromingen daar zouden komen door een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. We krijgen een bewolkte en een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het wel even op, maar deze namiddag en vanavond ook opnieuw regen. Het wordt wel een warme dag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm bij zo'n 23 graden. En dan krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
17: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: M&M hits. Altijd de beste.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh, amai.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: M&M Hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
9: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet op Play.
10: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Het is 8 uur.
12: VRT Nieuws.
13: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken nu naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer. En dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrijaf meer geven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplichten de scholen om dicht te blijven. Andere verplaatsen het evenement naar het weekend, zoals in Boom.
14: Het eerste leraar zijn die vriendschapsgroepen. Zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag. Er zijn uiteraard mensen die dat jammer vinden en dat begrijpen we zeker ook. Onze maandag wordt niet geschrapt. Ook op maandag is er nog een grote planning. Er is ook een dansnamiddag met een dansorgel. Dus er zijn nog van alle dingen te doen.
13: In het eerste leerjaar blijven leerlingen het vaakst zitten, blijkt uit nieuwe cijfers. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de 3e kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Onderwijsexpert Mieke Goos wil meer extra hulp in die klas om zitten blijven te voorkomen. Maar als een kind toch een jaar moet overdoen, is het wel vaak beter in de 3e kleuterklas dan in het eerste leerjaar, zegt ze.
14: De leraars zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd en dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. Het stuk vriendschappen met andere kinderen waar een knip in komt en dat weegt heel hard door op het welbevinden van die kinderen en dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een 3e kleuterklas waar kinderen nog iets minder lang samen zitten.
13: Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die hun lichaam moeilijk kunnen afkoelen door de hitte en soms ook uitdrogen. Dat is vooral het geval in tropische gebieden, zoals in het zuiden van Azië, Zuidoost-Azië en West-Afrika. Experten roepen dan ook op om meer te doen tegen de klimaatverandering en kwetsbare landen ook te helpen. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 165 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. En wellicht zijn er nog veel meer slachtoffers. Dat vertelt correspondente Wilma van der Maten.
15: Er is bijna geen contact mogelijk met dat gebied. Omdat je kunt zeggen, alles is daar gewoon vernield. Er is geen weg meer. Er is geen brug meer. Militairen zijn vanochtend, toen de zon opkwam, begonnen met evacueren. Ook dat is zelfs moeilijk. Nergens in het berggebied kan een helikopter landen. Dus die cijfers moeten zoveel hoger zijn dan wat wij nu vertellen.
13: Ja, er zouden in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. De zware overstromingen daar zouden komen door een stuk van een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien. En tegen de middag wordt het dan weer iets droger en zonniger bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. En dat kan met veel hagel, ook regen en felle rukwinden zijn. Je kan dan ook bij storm- of waterschade altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig weer.
6: De beste hits non-stop.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Xavi, babe.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
6: met... Ja, je hebt gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
6: Ah, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
7: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M Hits.
3: Het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
4: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld dus een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht. Ook in Vilvoorde wil de burgemeester dat doen. Dat is voor hem nodig, onder meer voor de veiligheid, zegt hij.
5: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer een politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
4: De werken aan de A12 in Meissen zijn zo goed als afgerond. De weg is helemaal vernieuwd over zo'n 8 kilometer. Ook de op- en de afritten aan Meissen-Wolvertem is sinds vanmorgen weer open. Het is echt een verbetering, zegt de Wegen en Verkeer.
6: We hebben eerst het beton hersteld en daarna hebben we een laag asfalt bovenop dat beton gelegd, zodat het nu veel comfortabeler en dus ook veiliger rijden is. Ook de mensen in de omgeving hebben hier baat bij, want omdat het wegdek van de A12 versleten was, ging dat gepaard met extra geluidshinder en ook dat zal nu beter zijn.
4: Ja, in de richting van Antwerpen is de A12 sinds vanmorgen weer volledig open. In de richting van Brussel moet je wel nog 1 week over versmalde rijstroken rijden. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er al zeker 165 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gevonden. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer ingestort is in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Tricht.
7: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
4: Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien, maar tegen de middag wordt het dan tijdelijk even droger en zonniger bij zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm of waterschade vandaag trouwens altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we dan weer 23 graden en blijft het ook nog wisselvallig.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh,
4: zegt.
7: Oh, Quadro. M&M hits.
8: Altijd de beste hits.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Great Expectation.

als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minx, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Camdre bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camdre interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camdre showroom of op camdre.be. Camdre, more space for your place.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Torfs! Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Onze zalm in papillot chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
9: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Ah, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
8: Maar dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: M&M Hits.
12: Het is 10:00.
11: VRT Nieuws.
13: Drie Belgen zijn vermist na de overstromingen in Nepal. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met drie van hen was er geen contact gemaakt, maar Nepal zegt nu dat die drie Belgen nu ook vermist zijn. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer is ingestort in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Trecht.
14: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
13: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende van Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden ook geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het ging om schandalige praktijken, zei de rechtbank.
15: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat ze hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
13: En de beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot €700.000. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die zijn verbeurd verklaard. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week zoeken nog een oplossing voor hun scholen. Want de scholen mogen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor hun jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsten het evenement daarom naar het weekend of ze verplichten de scholen toch open te blijven, dicht te blijven. En dat gebeurt onder meer in Sint-Lieveshouten, waar de paardenjaarmarkt ook werelderfgoed is.
16: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
13: Deze ochtend krijgen we nog regen- en onweersbuien, maar geleidelijk aan wordt het overal wel een beetje droger en komt de zon erdoor bij vandaag zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gaan met veel regen, hagel, felle rukwinden. En je kan bij storm- en waterschade trouwens vandaag altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig.
11: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

M&M Hits.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Schooljaar begint.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Altijd.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even Bol voor een swingende start.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola.

0: Een bende mensensmokkelaars moet naar de cel. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en ook leden van een bende Chinese mensensmokkelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield geen enkele rekening met vrouwen, zei de rechtbank.
1: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
0: De leiders van de bende kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot €700.000. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met de rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis en 15 andere bewoners moesten naar een andere plaats worden overgebracht. Het was geen grote brand, maar die veroorzaakte wel veel rook. Een deel van het gebouw is onbewoonbaar door de brand en daarom moeten ook 25 mensen tijdelijk verhuizen. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. Met 3 van hen was er geen contact, maar Nepal bevestigt nu dat die 3 Belgen nu ook bij die vermisten zijn. Deze ochtend wel stilaan opklaringen met vrij zonnige periode bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. En dat kan gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm- of waterschade trouwens ook altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we 23 graden en blijft het ook wisselvallig.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, Bombetti zijn toch augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Nog voor je kan denken...
13: Pas op voor die borduur!
12: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
14: Nee, schat, het is meun.
12: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Lotto is op zoek naar een maag.
18: Een maag?
17: Met een baksteen erin.
18: Ah, zo.
17: Om je droomwoning te bouwen.
18: Ik zie graag een strakke fermette.
17: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
18: Hoe dan?
19: C'est si bon.
17: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
20: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
21: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
22: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
21: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
22: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
21: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
22: Ah, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
21: Maar nee. Dat telt toch niet?
22: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
21: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
23: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: M&M Hits. Altijd de beste.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.
7: Ever.

0: Papa, wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken.

0: Steeds meer Vlaamse gemeenten doen controles op huurwoningen. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft de Tijd. In 120 gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de normen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Dat leidt tot meer controles. Daarnaast doen gemeenten ook gerichte controles of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij de helft van de controles worden er gebreken vastgesteld, zegt het Vlaams Agentschap Wonen in Vlaanderen.
1: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langs gaat in woningen waar dat eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
0: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en mochten niet mee beslissen welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar cel en boetes tot bijna 700.000 euro. In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat hun bezittingen in gevaar waren. Daarna kwamen ze langs als valse agenten om die bezittingen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. En in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn nu al 289 doden geteld na zware overstromingen daar. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als vrijwilliger in een ziekenhuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
2: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echte mensenlevens kan kosten.
0: De stortvloed ontstond nadat een gletsjer in het Himalaya-gebergte was ingestort. Vanmiddag meestal droog en zonnig en later wat stapelwolken tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht gaat het onweren en morgen is er opnieuw kans op onweer en regen en dan tot 24 graden.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

bursting at the seams. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mensjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet op Play.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een ander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: M&M hits.
9: Altijd de beste hits.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
1: Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Ah, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: M&M Hits.
5: Het is 1 uur.
4: 14 nieuws.
6: Het aantal doden na de stortvloed in Nepal blijft stijgen. Alleen al in Nepal zijn er nu al 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig amper cijfers over slachtoffers. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist en daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De ravage is groot, water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
7: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook, lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
6: Wellicht stortte een deel van een gletsjer in het Himalaya-gebergte in en veroorzaakte die een enorme vloedgolf. Steeds meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van de huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000. Dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Doreen van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
8: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
6: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft de politie 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om zo hoogbejaarde mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat er bij hen thuis ingebroken zou worden. Daarna kwamen ze langs als nepagenten om die spullen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De politie is meteen een onderzoek gestart, vertelt Benjamin Freeriks van de politiezone Turnhout.
9: Dankzij het ANPR-cameranetwerk hebben we een verdacht voertuig kunnen identificeren. En dat voertuig is vrijdagavond dan door onze interventieproeven kunnen onderschept worden in Turnhout. En bij de controle van het voertuig hebben we ook verdovende middelen. Ja, een aanzienlijke hoeveelheid door cash geld en ook verschillende zaken aangetroffen die dat mogelijk verband houden met de feiten. De meerderjarige verdachte die werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de minderjarige verdachte die is toevertrouwd aan een jeugdinstelling.
6: Vanmiddag meestal droog en warm, tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.

0: snap. Schooljaar begint.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
3: Let's go!
2: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Mediatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op deLijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijzen.be/superplus. DeLijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijzen-winkels gewoon open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus effe bollen voor een swingende start.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.

0: woning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Go Yellow!
4: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar?
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
6: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat, ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel.

0: Het aantal doden na de modderstroom in de Himalaya blijft stijgen. Na de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en de regio Tibet in Azië zijn nu al meer dan 350 doden geteld. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De ravage is groot. Water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in Nepal.
1: Er is ontzettend veel extra hulp nodig. We zijn zelf een kleine hulporganisatie, maar elke keer dat wij naar hier trekken, zien wij hoe groot de noden zijn. En het land heeft gewoon heel weinig veerkracht of draagkracht, heel weinig reserve. En natuurrampen als dit, die tellen dat echt op de proef. Alles wat ze dan traag maar zeker kunnen opbouwen, wordt zomaar ineens weggespoeld. Dus je voelt ook echt die wanhoop hier.
0: 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna 1/4 van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
2: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
0: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaertplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. En in de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel er al een eerste dode. De aanrijding gebeurde na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond en 1 van hen is nu overleden. De politie denkt niet aan een terroristisch motief. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind ook. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, ja, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk, ja.
6: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: M&M Hits.
9: Altijd.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Ah, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Veel mensen kunnen hun waterfactuur niet betalen. 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna 1/4 van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
1: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
0: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbond gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. En dat is veel voor een staatsbond die gewoon belast wordt aan 30%. Met een staatsbond leen je geld uit aan de overheid en krijg je daar rente op. 3 jaar geleden trok de speciale staatsbond aan een fiscaal voordelig tarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken hun rente op spaarrekeningen. En ook nu is dat zo. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogden al hun rente. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Radko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkerenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En in Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poulardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, ook hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits. I'm going on it.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: beste hits. Non-stop.
1: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
8: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen...
9: heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
2: Oh, het is weer zover.
13: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
15: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
16: Natuurlijk, het is een kander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
15: En dat is?
16: Rust in huis, ook in september.
17: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
18: Krevel.
17: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
18: Krevel, leef beter.
19: M&M Hits.
20: Altijd de beste.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw opleiding.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: M&M Hits.
10: Het is 4 uur.
9: VRT Nieuws.
11: Je mag de Hoge Venen opnieuw bezoeken. Nu de bosbrand onder controle is, mogen bezoekers opnieuw de Hoge Venen in. Bijna alle toeristische faciliteiten zijn er weer vlot toegankelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over wandelroutes, accommodatie en restaurants. Dat zijn dan de gebieden waar het niet heeft gebrand. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal is zowat 3300 hectare natuurgebied vernield door de brand. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Volgens zijn medestudent Julien was de prins altijd heel gemotiveerd.
12: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen. Maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd. Een jungle stage. Die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan. En dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
11: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten. De koepel van autocarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van autocarfederatie FPAA.
13: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
11: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar ze besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autocarsector. En in de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Ratko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En dan nog sportnieuws. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatches. Ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes! Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: M&M Hits. Altijd.

0: value menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
4: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: M&M Hits.
5: Het is 5 uur.
4: VRT Nieuws.
6: In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Gisteren was er een grote modderstroom. Zeker 350 mensen kwamen daarbij om. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven intussen in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
7: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
6: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen daar. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Hij ontvangt nu zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Zijn professor wereldpolitiek, Sarah van Hoeymissen, is niet verrast.
8: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
6: Prins Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Ratko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimmannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers gestunt in hun laatste groepsmatch. Onze nationale volleybalvrouwen klopten favoriet Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. Aanvoerster Britt Herbots is heel trots op het team.
9: Ik kan eigenlijk niet stoppen met glimlachen. Ik denk vooral gewoon de manier waarop. We hebben de eerste 2 setten ongelooflijk volleybal laten zien. Daarna heeft Nederland toch even de match terug naar hun eigen toegetrokken. Dus oké, dan wordt het wel heel spannend natuurlijk in die tiebreak. Heel gelijk oplopend. Maar dan de manier waarop... Echt wel chapeau, dus terecht een hele blije en fiere kapitein, denk ik.
6: De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatches. Ze zijn zeker van groepswinst. Vanavond en vannacht onweersbuien met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft zacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
2: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dat?
12: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
13: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
14: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
13: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
14: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
13: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
14: Ah, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
13: Maar dat telt toch niet?
14: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
13: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
15: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
16: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
17: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
16: En dat is?
17: Rust in huis, ook in september.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: mee.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes.

0: Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom

0: In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd en het waterpeil stijgt snel. Na de plotse zware modderstroom van gisteren zijn minstens 350 mensen omgekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Over de mensen die in de dorpen woonden is nog maar weinig bekend, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
1: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoog op in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
0: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen. In de Hoge Venen blijft een stuk weg aan de Signal de Potrange nog de hele avond afgesloten omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen bezoekers de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied blijft wel verboden terrein. In totaal is er meer dan 3000 hectare natuur vernield door de brand. De koepel van autocarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van Autocarfederatie FBAA.
2: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
0: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autocarsector. En in de Ronde van Spanje heeft Tadej Pogačar nu ook de 6e rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogačar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e en daar is hij trots op.
3: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogačar mee net wat te laat, allee, te vroeg reept eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
0: Pogačar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en ook zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind. En dan tot 24 graden.

hits. Hey. M&M hits. M&M hits. What did she say?

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
2: M&M hits. Altijd

0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
1: Mannekes! Bompie! Die zijn toch rustig, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
9: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits.
12: Non-stop.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
3: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series binge.
8: Hoe praat hij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: Vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! En wat dan een
12: Sonja woord, Ternat! Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
11: Ergernis en verkeer, dat kan gewoon heel goed samen.
12: In Ja de en de Buigen. Vanavond niet opleiden.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
14: Ah ja?
13: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
14: Hé, maar die lust die kooks, hè?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
15: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: M&M Hits.
17: Het is 7 uur.
16: VRT Nieuws.
18: De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeflakkerd. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signaal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou intussen wel onder controle zijn. Zo'n heropflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. In totaal heeft de brand meer dan 3000 hectare natuur vernield. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom daar gisteren. Er zijn nog meer dan 1400 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten helpen zoeken naar overlevenden in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
19: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
18: In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de league face. Club speelt uit tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden liever spelen ze tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Op het WK Hockey in Amstelveen spelen onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hun halve finale. Tegenstander is Thuisland en favoriet Nederland. De stand bij de rust was 1-0 voor Nederland. En in de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogacar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e en daar is hij trots op.
20: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg reed eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprint voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
18: Pogacar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: M&M Hits. Altijd.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
2: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
1: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
2: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René.
3: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
2: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Eerder dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truidens een terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
4: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truidens begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony. Zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
0: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
5: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons, op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
0: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen. En meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort. Een verlofachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt. Zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
3: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
2: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
3: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault.
4: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
3: Met de kaartverkoop vooraf is al een half miljoen euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit het museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze worden beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
5: En voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0-0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde 11 als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzet. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
6: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan nog met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
1: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn. Maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
0: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bent, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
2: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voor beide doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Handspel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaira beter dan vorige week, had ze ook één grote kans. Waar Kozemans goed moest tussenkomen en eenrichtingsverkeer nu ook in de tweede helft. Waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
0: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
3: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1, een goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
4: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk. Met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groep. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze 4e ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Bianconi scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosia. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui, dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt, zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara, maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling, maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0 zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en Duitsland-Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgs en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse